betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag

0: bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze.
1: Wauw!

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: William Boekhaart met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppen.
1: Man met mondkapje plaag voor inwoners van Zwanenburg. En commissie-mer vindt dat de kabinetsplannen over Schiphol van tafel moeten. Inwoners van Zwanenburg zijn de laatste tijd op hun hoede voor een man die 's nachts door de straten struint en aan deurklinken morrelt. Hij zou meerdere geslaagde inbraken op zijn kerfstok hebben. Ook de politie is op zoek naar hem. In besloten Facebookgroepen waarschuwen Zwanenburgers elkaar voor de man met het mondkapje, die inmiddels door menig deurbelcamera is vastgelegd. Te zien is hoe hij tuinen inloopt en aan deurklinken morrelt. Behalve met talloze pogingen tot inbraak verdenken dorpsbewoners hem ook van het stelen van fietsen en geslaagde inbraken in schuurtjes en woningen. De politie heeft inmiddels meerdere aangiftes binnen. De gezondheid van omwonenden van Schiphol wordt onvoldoende beschermd in de kabinetsplannen om geluidsoverlast en vliegverkeer rond Schiphol te beperken. Dat stelt de Onafhankelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage, oftewel MER. Volgens deze commissie moeten de plannen van tafel. In de nieuwe regels wil het kabinet veel dwingender geluidsgrenzen vastleggen voor het vliegverkeer. Zo komen zowel dicht bij Schiphol als verder weg tientallen nieuwe handhavingspunten met elk een eigen geluidsgrens. Als die worden overschreden, moet elders worden gevlogen. Maar volgens de commissie MER is het onzeker dat daardoor de gezondheid van de bewoners afdoende wordt beschermd. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend laat de zon zich nog even zien, maar geleidelijk aanneemt de bewolking toe en kan er ook een bui vallen. De middagtemperatuur ligt om en nabij de 15 graden en er waait daarbij een matige wind, eerst uit het zuidwesten, later uit het westen, rond kracht 3 à 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Flinke schade bij botsing in Bad Oevedorp en nieuwe brochure van C. Theater is uit. Twee auto's zijn in de nacht van zondag op maandag rond 4:30 frontaal op elkaar gebotst op de kruising van de Schipholweg met de Sloterweg in Bad Oevedorp. Door de harde botsing raakten de betrokken voertuigen zwaar beschadigd. Eén persoon raakte gewond en is ter plaatse opgevangen door het ambulancepersoneel. De politie en de Koninklijke Marechaussee doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Vanwege de botsing werd een deel van de kruising tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. Veel inwoners hebben vorige week de brochure met het nieuwe theater- en concertseizoen van C. Theater ontvangen. De brochure is ook online te bekijken en je kunt hem gratis afhalen bij een van de vestigingen van C. Het seizoen 26-27 biedt prachtige dans, bijzonder toneel, hilarisch cabaret en aanstekelijke musicals. Muziekliefhebbers kunnen genieten van klassiek tot rock en van tributes tot metal. Vrijdag om 9 uur start de reguliere verkoop. Dat kan alleen via de website, niet via de informatiebalie of telefonisch. Ben je vriend van C. Dan kun je woensdag al tickets kopen. Lid worden kost €39 per jaar. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend laat de zon zich nog even zien, maar geleidelijk aanneemt de bewolking toe en kan er ook een bui vallen. De middagtemperatuur ligt om en nabij de 15 graden en er waait daarbij een matige wind, eerst uit het zuidwesten, later uit het westen, rond kracht 3 à 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio.
0: Non-stop muziek.

krachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook?

0: dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
2: Ik kan daar bijvoorbeeld denken aan dreigen met boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
1: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep alles behalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
3: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
1: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: De ochtend van meer radio. Non-stop muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the Weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
3: Zwanenburgbaan dicht voor jaarlijks onderhoud en vrees voor langere wachtrijen door nieuwe opzet securitycontroles. Na de Polderbaan is nu tot en met 27 mei de Zwanenburgbaan aan de beurt voor jaarlijks onderhoud. Dat omvat asfaltreparaties, het aanbrengen van nieuwe beleiding, het controleren van de elektra en het maaien van de grasvelden eromheen. Tegelijkertijd worden de rijbanen van en naar de baan vernieuwd. Door dit te combineren blijft de overlast voor de passagier en de omgeving beperkt. De Zwanenburgbaan wordt normaal gesproken vooral ingezet tijdens piekmomenten of bij een specifieke windrichting. Vliegtuigen zullen nu landen en opstijgen via de Polderbaan en de Kaagbaan. Afhankelijk van de wind kunnen ook de Buitenveldertbaan en de Schiphol-Oostbaan vaker worden ingezet. Deze week gaat de opzet van de controles van passagiers en handbagage op Schiphol op de schop. Ongeveer de helft van de 5000 beveiligers moet overstappen naar nieuwe bedrijven en functies. Vakbonden en beveiligers waarschuwen dat dit kan leiden tot langere wachttijden voor passagiers. Zo is er volgens de bonden nu al een tekort aan voldoende opgeleid personeel en is het ziekteverzuim hoog. Die problemen worden alleen maar groter, zeggen zij. Veel beveiligers kijken uit naar nieuw werk omdat in de nieuwe opzet werkroosters niet meer aansluiten op hun privéleven. Daarmee staat volgens de bonden ook de veiligheid onder druk. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend laat de zon zich nog even zien, maar geleidelijk aan neemt de bewolking toe en kan er ook een bui vallen. De middagtemperatuur ligt om en nabij de 15 graden en er waait daarbij een matige wind, eerst uit het zuidwesten, later uit het westen, rond kracht 3 à 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek. Show is hot out here. No.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
1: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
3: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
1: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio.

0: Maya was dat. Outcast.
1: Ruud Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de Ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er sportnieuws is. Maar ook leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek. Onder meer van The Who, Los Lobos, Coldplay. Maar nu eerst Douwe Bob, With You.

0: Dat waren de Mavericks met Dance the Night Away.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meerradio.
0: De ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, we horen het graag.

0: hammer.
1: Fire. Goedemorgen. Je luistert naar meer radio op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek.

0: 1978, Jack and Jill, Radio.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: De nervus vagus, dat is de zenuw die zorgt voor je kalme reactie, wordt direct geactiveerd door lang uitademen. Hierdoor verdwijnt angst of stress aanzienlijk sneller dan wanneer je in- en uitademt in hetzelfde tempo. Wat verklaart waarom ademhalingsoefeningen zo effectief werken.

0: op Meer Radio. Met van 6 tot 7 Soul at 6 met Martin van Golen. Van 7 tot 8 de Funk Factory met Robert Hoijveld. En van 8 tot 10 de Soul Kitchen met Jeroen van Schie en Dennis Stappers. De avond wordt tot middernacht afgesloten met Nice and Soul door Norbert Hendricks. Luisteren dus iedere donderdagavond naar Meer Radio. Want donderdagavond is Soulavond. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Man met mondkapje plaag voor inwoners van Zwanenburg. En commissie Mer vindt dat de kabinetsplannen over Schiphol van tafel moeten. Inwoners van Zwanenburg zijn de laatste tijd op hun hoede voor een man die 's nachts door de straten struint en aan deurklinken morrelt. Hij zou meerdere geslaagde inbraken op zijn kerfstok hebben. Ook de politie is op zoek naar hem. In besloten Facebookgroepen waarschuwen Zwanenburgers elkaar voor de man met het mondkapje die inmiddels door menig deurbelcamera is vastgelegd. Te zien is hoe hij tuinen inloopt en aan deurklinken morrelt. Behalve met talloze pogingen tot inbraak verdenken dorpsbewoners hem ook van het stelen van fietsen en geslaagde inbraken in schuurtjes en woningen. De politie heeft inmiddels meerdere aangiftes binnen. De gezondheid van omwonenden van Schiphol wordt onvoldoende beschermd in de kabinetsplannen om geluidsoverlast en vliegverkeer rond Schiphol te beperken. Dat stelt de Onafhankelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage, oftewel MER. Volgens deze commissie moeten de plannen van tafel. In de nieuwe regels wil het kabinet veel dwingender geluidsgrenzen vastleggen voor het vliegverkeer. Zo komen zowel dicht bij Schiphol als verder weg tientallen nieuwe handhavingspunten met elk een eigen geluidsgrens. Als die worden overschreden, moet elders worden gevlogen. Maar volgens de commissie MER is het onzeker dat daardoor de gezondheid van de bewoners afdoende wordt beschermd. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend laat de zon zich nog even zien, maar geleidelijk aan neemt de bewolking toe en kan er ook een bui vallen. De middagtemperatuur ligt om en nabij de 15 graden en er waait daarbij een matige wind eerst uit het zuidwesten, later uit het westen, rond kracht 3 à 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio.

0: Let Your Love Flow hoorde je van de Bellamy Brothers.
1: De Meerradio ontbijtplaat.
0: Jacqueline die vraagt dit aan. Niet alleen fan van ABBA, maar zeker ook van de musical. En dit is daar de gelijknamige titelsong van Mamma Mia. Op verzoek van Jacqueline.

0: You're stuck in a moment van U2.
1: Opvallend nieuws.
0: Uit onderzoek in 2014 bleek dat de langvingriend, een dolfijnsoort, over meer neocorticale neuronen beschikt dan enig ander bestudeerd zoogdier, inclusief de mens. Aangezien dit deel van het brein verantwoordelijk is voor intelligentie, zijn deze dieren mogelijk intelligenter dan gedacht.

Ace of Base met The Sign. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van deze ochtend van Meer Radio. Straks na het nieuws het tweede uur, maar tot het nieuws, Jonathan.

0: 80? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden.

0: hebt goed. Het kan ook bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
1: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewout Kiewiet horen.
3: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
1: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
2: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
1: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: De ochtend van meer radio. Ruud Kroes.

0: Berlin, Take My Breath Away.
1: Ruud Kroes, met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. Het tweede uur, daar zijn we aanbeland. En wat kun je daar verwachten? Bijzondere berichten. We hebben sportnieuws. Leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek. Onder meer van Becky Hill, Alicia Keys, Tears for Fears. Maar eerst, Jelly Roll, I'm Good.

0: hoorde Alicia Keys met No One.
1: Meer radio.
2: Sportnieuws.
0: Er wordt weer gevoetbald in de Engelse Premier League. Aanstaande zondag zijn dit de wedstrijden die op programma staan. West Ham United, Leeds United, Tottenham Hotspur, Everton, Sunderland, Chelsea, Nottingham Forest, Bournemouth, Manchester City, Aston Villa, Liverpool, Brentford, Fulham, Newcastle United, Crystal Palace, Arsenal, Burnley, Wolverhampton Wanderers en tot slot Brighton & Hove Albion, Manchester United.

0: hoorde The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam McGee van The Hollies.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: De Matilla Dam in Californië, gebouwd in 1947, was ooit een groot waterreservoir, maar is door sedimentatie volledig dichtgeslipt met zand. Hierdoor kan de dam al jaren geen water meer vasthouden en ondanks verwoede pogingen om de dam te verwijderen, staat hier vandaag de dag nog steeds.

0: On Air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max On Air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Flinke schade bij botsing in Bad Oevedorp en nieuwe brochure van C.Theater is uit. Twee auto's zijn in de nacht van zondag op maandag rond 4:30 frontaal op elkaar gebotst op de kruising van de Schipholweg met de Sloterweg in Bad Oevedorp. Door de harde botsing raakten de betrokken voertuigen zwaar beschadigd. Eén persoon raakte gewond en is ter plaatse opgevangen door het ambulancepersoneel. De politie en de Koninklijke Marechaussee doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Vanwege de botsing werd een deel van de kruising tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. Veel inwoners hebben vorige week de brochure met het nieuwe theater- en concertseizoen van C.Theater ontvangen. De brochure is ook online te bekijken en je kunt hem gratis afhalen bij een van de vestigingen van C. Het seizoen 26-27 biedt prachtige dans, bijzonder toneel, hilarisch cabaret en aanstekelijke musicals. Muziekliefhebbers kunnen genieten van klassiek tot rock en van tributes tot metal. Vrijdag om 9 uur start de reguliere verkoop. Dat kan alleen via de website, niet via de informatiebalie of telefonisch. Ben je vriend van C. Dan kun je woensdag al tickets kopen. Lid worden kost €39 per jaar. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend laat de zon zich nog even zien, maar geleidelijk aan neemt de bewolking toe en kan er ook een bui vallen. De middagtemperatuur ligt om en nabij de 15 graden en er waait daarbij een matige wind, eerst uit het zuidwesten, later uit het westen, rond kracht 3 à 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio.

0: Dat was Sugar Hill Gang met Rapper's Delight.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Donderdagmiddag 21 mei treedt No Bingo op in C. in Hoofddorp. De naam van deze band zegt genoeg. Deze pensionado's hebben helemaal geen plannen om wekelijks de cijfers op een bingo-kaartje aan te kruisen. Nee, dit vitale vijftal blijft veel liever actief in de muziek. De bandleden spelen alleen nummers die ze alle vijf leuk vinden. Het mag blues, pop, rock of soul zijn, maar het moet wel swingen. Natuurlijk staan er op het No Bingo repertoire bekende nummers zoals Summer of 69 en Need Your Love So Bad. Strikte voorwaarde is dat alle nummers lekker in het gehoor liggen. Donderdag 21 mei om 3 uur in C. aan het Raadhuisplein in Hoofddorp.

0: Snow Patrol, Just Say Yes.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: The Lone Woman of San Nicolas Island leefde van 1835 tot 1853... volledig in haar eentje op een eilandje voor de kust van de Amerikaanse staat Californië. Ze overleefde in haar eentje in een hut gemaakt van walvisbotten en was het laatste nog levende lid van de Nicoleño-stam.

was Basten van Stella Lefty. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Wham, Wake Me Up, Before You Go Go. Een hele fijne dag. Tot snel. Hoi.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.
1: Wauw!

0: 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: 80 in 80. Tweede Pinksterdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Zwanenburgbaan dicht voor jaarlijks onderhoud en vrees voor langere wachtrijen door nieuwe opzet security controles. Na de Polderbaan is nu tot en met 27 mei de Zwanenburgbaan aan de beurt voor jaarlijks onderhoud. Dat omvat asfaltreparaties, het aanbrengen van nieuwe beleiding, het controleren van de elektra en het maaien van de grasvelden eromheen. Tegelijkertijd worden de rijbanen van en naar de baan vernieuwd. Door dit te combineren blijft de overlast voor de passagier en de omgeving beperkt. De Zwanenburgbaan wordt normaal gesproken vooral ingezet tijdens piekmomenten of bij een specifieke windrichting. Vliegtuigen zullen nu landen en opstijgen via de Polderbaan en de Kaagbaan. Afhankelijk van de wind kunnen ook de Buitenveldertbaan en de Schiphol-Oostbaan vaker worden ingezet. Deze week gaat de opzet van de controles van passagiers en handbagage op Schiphol op de schop. Ongeveer de helft van de 5000 beveiligers moet overstappen naar nieuwe bedrijven en functies. Vakbonden en beveiligers waarschuwen dat dit kan leiden tot langere wachttijden voor passagiers. Zo is er volgens de bonden nu al een tekort aan voldoende opgeleid personeel en is het ziekteverzuim hoog. Die problemen worden alleen maar groter, zeggen zij. Veel beveiligers kijken uit naar nieuw werk omdat in de nieuwe opzet werkroosters niet meer aansluiten op hun privéleven. Daarmee staat volgens de bonden ook de veiligheid onder druk. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend laat de zon zich nog even zien, maar geleidelijk aanneemt de bewolking toe en kan er ook een bui vallen. De middagtemperatuur ligt om en nabij de 15 graden en er waait daarbij een matige wind, eerst uit het zuidwesten, later uit het westen, rond kracht 3 à 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Avond op Meer Radio. Met van 6 tot 7 Soul at 6 met Martin van Golen. Van 7 tot 8 de Funk Factory met Robert Hoijveld. En van 8 tot 10 de Soul Kitchen met Jeroen van Schie en Dennis Stappers. De avond wordt tot middernacht afgesloten met Nice and Soul door Norbert Hendricks. Luisteren dus iedere donderdagavond naar Meer Radio. Want donderdagavond is Soulavond. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Man met mondkapje plaag voor inwoners van Zwanenburg. En commissie Mer vindt dat de kabinetsplannen over Schiphol van tafel moeten. Inwoners van Zwanenburg zijn de laatste tijd op hun hoede voor een man die 's nachts door de straten struint en aan deurklinken morrelt. Hij zou meerdere geslaagde inbraken op zijn kerfstok hebben. Ook de politie is op zoek naar hem. In besloten Facebookgroepen waarschuwen Zwanenburgers elkaar voor de man met het mondkapje die inmiddels door menig deurbelcamera is vastgelegd. Te zien is hoe hij tuinen inloopt en aan deurklinken morrelt. Behalve met talloze pogingen tot inbraak verdenken dorpsbewoners hem ook van het stelen van fietsen en geslaagde inbraken in schuurtjes en woningen. De politie heeft inmiddels meerdere aangiftes binnen. De gezondheid van omwonenden van Schiphol wordt onvoldoende beschermd in de kabinetsplannen om geluidsoverlast en vliegverkeer rond Schiphol te beperken. Dat stelt de Onafhankelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage, oftewel MER. Volgens deze commissie moeten de plannen van tafel. In de nieuwe regels wil het kabinet veel dwingender geluidsgrenzen vastleggen voor het vliegverkeer. Zo komen zowel dicht bij Schiphol als verder weg tientallen nieuwe handhavingspunten met elk een eigen geluidsgrens. Als die worden overschreden, moet elders worden gevlogen. Maar volgens de commissie MER is het onzeker dat daardoor de gezondheid van de bewoners afdoende wordt beschermd. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend laat de zon zich nog even zien, maar geleidelijk aanneemt de bewolking toe en kan er ook een bui vallen. De middagtemperatuur ligt om en nabij de 15 graden en er waait daarbij een matige wind eerst uit het zuidwesten, later uit het westen, rond kracht 3 à 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek. Meer radio.

0: 80? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de Stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Flinke schade bij botsing in Bad Oevedorp en nieuwe brochure van C.Theater is uit. Twee auto's zijn in de nacht van zondag op maandag rond 4:30 frontaal op elkaar gebotst op de kruising van de Schipholweg met de Sloterweg in Bad Oevedorp. Door de harde botsing raakten de betrokken voertuigen zwaar beschadigd. Eén persoon raakte gewond en is ter plaatse opgevangen door het ambulancepersoneel. De politie en de Koninklijke Marechaussee doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Vanwege de botsing werd een deel van de kruising tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. Veel inwoners hebben vorige week de brochure met het nieuwe theater- en concertseizoen van C.Theater ontvangen. De brochure is ook online te bekijken en je kunt hem gratis afhalen bij een van de vestigingen van C. Het seizoen 26-27 biedt prachtige dans, bijzonder toneel, hilarisch cabaret en aanstekelijke musicals. Muziekliefhebbers kunnen genieten van klassiek tot rock en van tributes tot metal. Vrijdag om 9 uur start de reguliere verkoop. Dat kan alleen via de website, niet via de informatiebalie of telefonisch. Ben je vriend van C. Dan kun je woensdag al tickets kopen. Lid worden kost €39 per jaar. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend laat de zon zich nog even zien, maar geleidelijk aanneemt de bewolking toe en kan er ook een bui vallen. De middagtemperatuur ligt om en nabij de 15 graden en er waait daarbij een matige wind, eerst uit het zuidwesten, later uit het westen, rond kracht 3 à 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: 80 in 80. Tweede Pinksterdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Bergpuin bij gedenkplek Turkish Airlines ramp blijft een raadsel. En Schiphol maatregel verandert verdeling vlieghinder. In februari 2022 werd bij de gedenkplek voor de Turkish Airlines ramp een berg puin gedumpt. De verdachte, een 55-jarige hoofddorp, ontkende maandag voor de politierechter Haarlem het afval gedumpt te hebben, omdat hij destijds met een burn-out thuis zat. Hij verhuurde zijn bedrijfspand aan een derde en ging ervan uit dat deze persoon de voor het pand aanwezige afvalberg netjes zou afvoeren. Wat dus niet gebeurde. Uiteindelijk achtte de aanklager niet bewezen dat de verdachte het puin daar gedumpt had, maar vond wel dat hij tekortgeschoten was bij zijn zorgplicht over de afvalstoffen. De politierechter veroordeelde de hoofddorper uiteindelijk tot een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur. Mogelijk krijgen bewoners van delen van Haarlemmermeer vaker of juist minder vliegtuigen boven hun hoofd. Luchtverkeersleiding Nederland voert per 11 juni 2026 een nieuwe veiligheidsmaatregel in voor van de Kaagbaan vertrekkende vliegtuigen. Het gaat daarbij om het verplicht gebruik maken van een zogenoemde vaste bochtstraal. Vliegtuigen dienen daarbij exact dezelfde bocht te volgen na hun vertrek. Hiermee wordt voorkomen dat vliegtuigen op sommige routes te dicht bij elkaar komen. Door dit nauwkeurige volgen van de uitvliegroute zal het aantal gehinderden in Hoofddorp en Ruizenhout licht toenemen, terwijl in Nieuw-Vennep en Leimuiderbrug juist sprake zal zijn van een lichte afname van de hinder. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende tijd wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. Later wordt het droger en is er meer ruimte voor zon. De temperatuur gaat oplopen naar 17 graden en de wind draait naar een zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: prachtig ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Oplichter krijgt taakstraf wegens marktplaatsfraude in Heemstede en Hoofddorp en Batuverdorp run op tweede Pinksterdag. De rechtbank in Haarlem heeft een 24-jarige verdachte uit Heemstede veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk wegens oplichting en witwassen in Hoofddorp en Heemstede. De verdachte bood samen met anderen tussen september en december 2021 verschillende goederen te koop aan. Als iemand aangaf geïnteresseerd te zijn in de goederen en een betaling deed, werd er vervolgens niet meer gereageerd op vragen en berichten. Het Facebook-account dat gebruikt werd voor de oplichting werd door de politie via een telefoonnummer en IP-adres aan de verdachte gekoppeld. De rechtbank besloot om een betrekkelijk lage straf aan de verdachte op te leggen, omdat de zaak te lang op de plank had gelegen. Vorig jaar keerde de avondvierdaagse terug in Batuverdorp. Daar komt een nieuw sportief evenement bij. De Lions Club organiseert op tweede Pinksterdag de eerste Batuverdorp run. Het nieuwe hardloop-evenement moet niet alleen inwoners in beweging brengen, maar ook zorgen voor meer verbinding in het dorp. Start en finish zijn op het Dorpshuisplein, waar deelnemers en toeschouwers samenkomen voor sport en gezelligheid. Het parcours maakt gebruik van het nieuwe lint, de groene verbinding die ontstaat na het verdwijnen van de A9. Er zijn verschillende afstanden van 50 kilometer sprint tot 10 kilometer, zodat jong en oud mee kan doen. Volgens de organisatie moet Batuverdorp run uitgroeien tot een jaarlijkse sportieve traditie voor het hele dorp. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende tijd wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. Later wordt het droger en is er meer ruimte voor zon. De temperatuur gaat oplopen naar 17 graden en de wind draait naar een zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in het Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Jody Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag. Tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het?
2: Same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
3: Lange rijen op Schiphol door nieuwe organisatie Beveiliging en 11e startplaats voor Rinus Vicke bij Indianapolis 500. Maandag, de dag dat de opzet van de beveiliging op Schiphol is aangepast, ontstonden er extreem lange wachtrijen op de luchthaven. Er moest zelfs kantoorpersoneel ingezet worden om te helpen. Wachttijden liepen op tot meer dan een uur, waardoor sommige reizigers hun vlucht misten. De luchthaven werkt sinds maandag met 3 in plaats van 5 beveiligingsbedrijven, met wie nieuwe vennootschappen zijn opgericht waarin Schiphol ook een belang heeft. Daardoor zijn veel beveiligers overgegaan naar een nieuwe werkgever. Vakbond FNV had onlangs gewaarschuwd dat de veranderingen voor onrust zouden zorgen, onder meer door onduidelijkheden over roosters. Ook signaleerde de vakbond aanhoudende klachten over de hoge werkdruk onder de beveiligers. Rinus Vicke van Kalmthout heeft zich voor de 110e editie van de Indianapolis 500 verzekerd van een 11e startplaats. De 25-jarige oud-hoofddorper kwalificeerde zich tijdens de uitgestelde tijdtraining van afgelopen weekend als 12e, maar schuift na andermans straf een plek door en start daarom vanaf de 4e rij. Vicke laat weten dat het een erg enerverende kwalificatiedag was. Na een lastige kwalificatie vorig jaar zat ik dit keer weer bij de beste 12, verwijst de Nederlander naar zijn 5e plaats in de vorige sessies met 33 coureurs. Voor deze editie van de Indianapolis 500 rijdt Vicke een Wetbush Chevrolet van Juan Hollinger Racing. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende tijd wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. Later wordt het droger en is er meer ruimte voor zon. De temperatuur gaat oplopen naar 17 graden en de wind draait naar een zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord, en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: 80 in 80. Tweede Pinksterdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Bergpuin bij gedenkplek Turkish Airlines ramp blijft een raadsel. En Schiphol maatregel verandert verdeling vlieghinder. In februari 2022 werd bij de gedenkplek voor de Turkish Airlines ramp een berg puin gedumpt. De verdachte, een 55-jarige hoofddorp, ontkende maandag voor de politierechter Haarlem het afval gedumpt te hebben, omdat hij destijds met een burn-out thuis zat. Hij verhuurde zijn bedrijfspand aan een derde en ging ervan uit dat deze persoon de voor het pand aanwezige afvalberg netjes zou afvoeren. Wat dus niet gebeurde. Uiteindelijk achtte de aanklager niet bewezen dat de verdachte het puin daar gedumpt had, maar vond wel dat hij tekortgeschoten was bij zijn zorgplicht over de afvalstoffen. De politierechter veroordeelde de hoofddorper uiteindelijk tot een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur. Mogelijk krijgen bewoners van delen van Haarlemmermeer vaker of juist minder vliegtuigen boven hun hoofd. Luchtverkeersleiding Nederland voert per 11 juni 2026 een nieuwe veiligheidsmaatregel in voor van de Kaagbaan vertrekkende vliegtuigen. Het gaat daarbij om het verplicht gebruik maken van een zogenoemde vaste bochtstraal. Vliegtuigen dienen daarbij exact dezelfde bocht te volgen na hun vertrek. Hiermee wordt voorkomen dat vliegtuigen op sommige routes te dicht bij elkaar komen. Door dit nauwkeurige volgen van de uitvliegroute zal het aantal gehinderden in Hoofddorp en Ruizenhout licht toenemen, terwijl in Nieuw-Vennep en Leimuiderbrug juist sprake zal zijn van een lichte afname van de hinder. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende tijd wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. Later wordt het droger en is er meer ruimte voor zon. De temperatuur gaat oplopen naar 17 graden en de wind draait naar een zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Onderweg. Dinsdag.
0: Non-stop muziek.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Onderweg.
4: Dinsdag.
0: Non-stop muziek.

0: bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze.
1: Wow. Me on my

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
7: Oplichter krijgt taakstraf wegens marktplaatsfraude in Heemstede en Hoofddorp en Batuverdorp run op tweede Pinksterdag. De rechtbank in Haarlem heeft een 24-jarige verdachte uit Heemstede veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk wegens oplichting en witwassen in Hoofddorp en Heemstede. De verdachte bood samen met anderen tussen september en december 2021 verschillende goederen te koop aan. Als iemand aangaf geïnteresseerd te zijn in de goederen en een betaling deed, werd er vervolgens niet meer gereageerd op vragen en berichten. Het Facebook-account dat gebruikt werd voor de oplichting werd door de politie via een telefoonnummer en IP-adres aan de verdachte gekoppeld. De rechtbank besloot om een betrekkelijk lage straf aan de verdachte op te leggen, omdat de zaak te lang op de plank had gelegen. Vorig jaar keerde de avondvierdaagse terug in Batuverdorp. Daar komt een nieuw sportief evenement bij. De Lions Club organiseert op tweede Pinksterdag de eerste Batuverdorp Run. Het nieuwe hardloop-evenement moet niet alleen inwoners in beweging brengen, maar ook zorgen voor meer verbinding in het dorp. Start en finish zijn op het Dorpshuisplein, waar deelnemers en toeschouwers samenkomen voor sport en gezelligheid. Het parcours maakt gebruik van het nieuwe lint, de groene verbinding die ontstaat na het verdwijnen van de A9. Er zijn verschillende afstanden van 50 kilometer sprint tot 10 kilometer, zodat jong en oud mee kan doen. Volgens de organisatie moet Batuverdorp Run uitgroeien tot een jaarlijkse sportieve traditie voor het hele dorp. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende tijd wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. Later wordt het droger en is er meer ruimte voor zon. De temperatuur gaat oplopen naar 17 graden en de wind draait naar een zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
8: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: Onderweg.
6: Dinsdag.
0: Non-stop muziek.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Het is dinsdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Golen.

Ja, we herkennen natuurlijk de Jacksons. Who's Loving You, Jackson 5, 1969 uitgebracht. Geschreven door Smokey Robinson. En die hebben het met zijn Miracles als eerste in 1960 uitgebracht. Dus 10 jaar later pas een knijter van een hit. Blijf bij je radio, want ik ga straks nog een versie van Who's Loving You draaien. En oké, ik ga niet vertellen van wie. Leuk dat je luistert. We zijn natuurlijk aangekomen bij Soul at 6 tot 7 uur. Dansen geblazen in de polder. Halen we meer stoelen aan de kant. En lekker dansen. Of gewoon van fijne muziek genieten zoals Diana Ross.

Ja, alsof we in de 90 jaar niet konden dansen en funken. Wat dacht jij ervan? Delight, heb ik dat goed? Ja, met Groove is in the Heart. Er zit er gewoon heel verhaal aan. Dit plaatje, ik ga ze toch eventjes noemen. Het is star-studded. Laten we om te beginnen, Bootsy Collins zingt en speelt de bas op Groove is in the Heart. En Q-Tip van Tribe Called Quest heeft er nog in gerapt. Verder wordt er heftig gesampled. En een van de meest vooraanstaande samples is van Herbie Hancock. En dan ben je weer helemaal op de hoogte. Dus het gaat over Groove is in the Heart van Delight. Als ik kom nog op adem. En vervolgens start ik de OJ's in met de Backstabbers. Politiek gezien.

vlak voordat het millennium sloot in 1999 maakte Santana toch wel zijn allergrootste plaat. Wat laat dit midden of het zijn beste is, dat is altijd arbitrair natuurlijk. Maar dit was vol met bekende namen en Rob Thomas deed het dan samen met Santana. Want Santana's stembanden zijn lang niet zo goed als zijn gitaarspel. Hij huurde dus altijd een zanger in het Rob Thomas Smooth. Die heb je toch in de kast staan, deze plaat? En ik heb trouwens nog een plaat die je altijd in de kast hebt staan. Ga ik nu voor je instarten. Die plaat die je in de kast hebt staan heet officieel, even kijken hoor, Introducing the Hardline According to Sananda Maitra. En die coverde Who's Loving You. Open ik daar het programma niet mee?

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal in Groningen. Die worden ervan verdacht hun kinderen ernstig te hebben mishandeld. Dan het weer, vanavond buien. Morgen begint met regen, later opklaringen en dan wordt het iets warmer.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is dinsdagavond en dit is Soul at 6.

Het origineel is van Chess Jenkel. Chess Jenkel was weer de stalschrijver van Ian Jury en de Blockheads. Een Engelsman inderdaad. Volgens mij, als ik het goed opgelet heb. Die schreef dit nummer, kwam in 1980 er ook mee op de markt. Maar Quincy Jones, en dat is natuurlijk een naam die we in deze show vaker voorbij horen komen, heeft het zorgvuldig gecoverd met Patty Austin op zang. Nog veel meer grote namen. En die ga ik de volgende keer wel eens voor je opnoemen. Hebben we het leuk. We zijn aangekomen bij het tweede gedeelte van Soul at Six. Je hebt net even nieuws gehoord. Je weet het. Dat doen we eventjes. Gaat nog een minuutje dat je weet dat er buiten de polder ook nog dingetjes gebeuren. En dan houden we je dan van op de hoogte. Maar we gaan nog eventjes een half uurtje terug naar Soul at Six. Of het nou allemaal soul is, dat maakt er allemaal niet uit als het maar dansbaar is. En gewoon heel lekker klinkt. En nou, dat is dan een van de weinige beloftes die ik jou kan waarmaken. Meer radio doet overigens niet anders. 24 uur, 7 dagen in de week. Heerlijke programma's maken die jou aan je stoel gekluisterd moeten laten zitten. Maar dit is dan het enige uur, 4 dagen in de week, tussen 6 en 7, dat je niet op je stoel gekluisterd moet zitten. Maar gewoon bewegen, zoals je dat ook bijvoorbeeld doet met Car Wars is Royce Royce. Ross Rose Roy, moet ik zeggen. El Green, Third World en Stevie Wonder ook nog voor je klaarstaan. Wat een lekker.

Ja, jij bent een vaste luisteraar, dus dan weet je natuurlijk dat het Al Green is. Komt vaak langs in deze show, gewoon omdat ik dominee Al Green, hè, want dat is hij tegenwoordig. Zo'n geweldige persoon vindt om in Soul & Six lekker zijn nummertjes te doen. Take Me to the River, 74 uitgebracht. 4 jaar later de Talking Heads. Nog eens dunnetjes over, misschien ken je die versie ook. Is ook eens de moeite waard, maar ik vind... Ja, Al Green, als hij uitzingt, dan mag ik geen coverversie draaien. Dat lijkt me duidelijk. We hebben een tijd lang Now That We Found Love van Third World altijd en overal op de radio gedraaid. Ook eind jaren 70. Maar in diezelfde periode maken de heren hit na hit na hit. Het was super dansbaar. Er ging geen dansvloer open of Third World werd niet gedraaid. Nou ja, dan mag het in deze show ook niet ontbreken natuurlijk. Stevie Wonder en Steely Dan staan ook al klaar om nog gedraaid te worden. Gaan we zeker aan toekomen. Ik vind het geweldig leuk dat je luistert, Haarlemmermeer.

In 1976 werd Aisha Morris geboren. Haar vader Steve Lund schreef daar een geweldig leuk nummer over. Isn't She Lovely? En als je zelf een kind krijgt of zelf een dochter krijgt, dan heb je het idee waar ik zo'n nummer kon schrijven voor haar. Ja, ja, ik heb het geprobeerd. Ik heb geen dochter. Ik heb geen. Nou ja, ik heb geen succesvol nummer daaruit kunnen halen, laat ik het in ieder geval zeggen. Do It Again, Steely Dan. Waarom hoort dat hier? Nou ja, omdat het ook een soort van soul, toch? Soft funk rock. Weet ik veel hoe we het moeten noemen. Maar we kennen het nummer allemaal en ik wilde het toch even aan je voorleggen. Want ja, weet je wat? Als we erop kunnen dansen en als het een beetje dansbaar is en toch ietsje anders, dan vind ik dat we het bij Soul at Six moeten laten horen. Morgen laat ik overigens nog meer horen. Dan ben ik er gewoon weer tussen 6 en 7. Maar blijf lekker en vooral veel naar meer radio luisteren. Nog een fijne avond.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van twee Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. Twee andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
3: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
2: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Faces. Fedor Veldman.

0: Cliff Griffin op Meer Radio en Be There.
1: Forgotten Faces.
2: Theodor Veldman.
0: 1989 alweer dit plaatje. En daar is het blijven hangen op een of andere manier. Het is niet een evergreen geworden. Terwijl het toch wel redelijk wat weg heeft van een beetje Michael McDonald en zo. En je hoort het toch wel ergens een beetje in Paul Carrack. Ja, het is wel echt een enorm ethisch geluid dit. Maar ja, wel vergeten. En daarmee heeft hij een mooi plekje verdiend in dit radioprogramma aan de kop van Forgotten Faces voor 19 mei 2026. Een prachtige week. Ja, het is een beetje een regenachtige bedoeling al een paar dagen. Wordt wel beter. Ik bedoel, de verwachtingen zijn goed voor het Pinksterweekend. Maar we kunnen nog even doorbuffelen, want uiteindelijk is een keer zo'n week die wel 5 dagen duurt. Of heb je een ATV-dagje vrijdag? Zeg het. Heb je een ATV-dagje vrijdag? Oh. Weer niet 5 dagen werken. Weer niet. Is toch echt ongelooflijk, hè? Ja. Het zijn zo'n heerlijke tijden, dit. Eigenlijk verlang je er eigenlijk iedere keer weer naar dat het altijd zo is. Dat je gewoon zo'n week hebt waarbij je niet 5 dagen hoeft te werken. 4 dagen is eigenlijk wel genoeg, toch? Dat doen heel veel mensen dat al. Ja, we zijn de koploper in parttime werken in Nederland. En we hebben nu er ook een sport van gemaakt om ook heel veel thuis te werken. En dat met name dan op de maandag en de vrijdag en de woensdag. Dan hoef je eigenlijk maar 2 dagen in de week naar kantoor. Dat is dan op de dinsdag en dat is de donderdag. En dat doet dan ook iedereen massaal. Want ik vind het ook wel bijzonder als je dan nog... ik reis dan met de trein. Maar dan dat het zo druk is in de trein op die dinsdagmiddag. En op de weg ook overal zo druk. Terwijl op vrijdag... Ja, waarom doe je dat jezelf aan dan? Dan gaan we gewoon lekker op vrijdag naar kantoor, lekker filevrij. Maar nee, blijkbaar is het dan toch iets dat als kudde dieren liefst hebben. Dan toch plakken we dat aan dat weekend. Dat we dan toch lekker er iets moois van kunnen maken met heel veel thuiswerken. Het is nog steeds niet heel erg aan banden gelegd. Ja, sommige bedrijven zijn er wel wat strakker op geworden. Ik bedoel, sinds corona was het ineens heel erg in en trendy. En in coronatijd hebben we iets nieuws aangeleerd. Wat er daarvoor eigenlijk altijd een beetje taboe was. Ja, want ja, wie kan dat nou controleren wat je nou thuis aan het doen bent? Ja, kijk, soms loopt een baas nog wel eens even over de afdeling. Hè? En dan klik je eventjes snel al die dingen weg die niks met werk te maken hebben. En dan boem, eventjes up, Outlook naar voren. Ja, oh god, Excel. Oh ja, ja, belangrijke dingen ben ik mee bezig. Jongens, jongens, jongens. En als de baas dan weer uit het zicht is, ja, dan gaan we weer verder ouwe hoeren en een beetje rare dingen doen. En nog meer koffie drinken, nog een extra rookpauze. Ja, extra lang naar de wc. Zo lang naar de wc dat het licht vanzelf uitgaat. Weet je, dat. Zo rekken we het allemaal uit. Maar ja, als je thuis werkt, dan... Ja, heb je niet een baas die het over je schouder heen... Nee, dan ga je gewoon... Nou, misschien kan je ook wel strijken tussendoor. Even de boodschappen doen. En ik wil eigenlijk heel graag weten... wie dit allemaal toch stiekem wel doen. Het is... Ja, ik heb toch in ieder geval... in dit bedrijf ook wel een aantal mensen op een lijstje staan... waarvan ik denk... die zijn verdacht. Die zijn verdacht thuis aan het werk. Verdacht. Nou ja. Maar ja, anderzijds zijn er ook weer mensen die zeggen van ik kan me beter concentreren. Dan heb ik niet altijd de afleiding van allemaal collega's die allemaal onzin dingen vragen. En zo. Ja, ook weer waar. Warm welkom dus in deze 5-daagse werkweek. En wat gaan we doen in de show? Nou, eigenlijk vooral veel vergeten we iets draaien. Want dat is eigenlijk mijn taak. Ja, ik weet niet waarom. Ik heb die taak op me genomen sinds een jaar of 6. Om op de dinsdagavond de archieven door te spitten op de zoek naar platen. Die we om wat voor reden ook nooit meer draaien. Die niet de tand des tijds hebben overleefd. Nou ja, misschien omdat ze niet tijdloos zijn. Te lang zijn, niemandalletjes zijn. Nou ja, goed, ga zo maar door. Altijd wel een goede reden om een plaat nooit meer te draaien. Mocht je daarvoor nog een leuke suggestie hebben uit de jaren 80 of de jaren 70... dan ben je altijd welkom als muzieknanny, want toen leefde ik nog niet in die tijd. Dus jij mag mij muzikaal opvoeren. Studio@meerradio.nl. En verder heb ik nog wat top 40 geschiedschaamte door te nemen. En veel die archieven in. Op zoek naar leuke pareltjes. Zo kom je af en toe nog wat dingetjes tegen waarvan je denkt, dat draait echt nooit meer. Wat is er gebeurd met J. Rule bijvoorbeeld? Die was in de Zero's ongelooflijk populair. Deed met iedereen mee. Maar daar is hij blijven hangen. En ook de muziek die hij heeft gemaakt. Zoals deze. Always on Time.

dag, wat een hitmachine is dit toch. Fijn gozer. Bruno Mars en Risk It All op Meer Radio. En daarvoor J-Rule, baby, yeah. Samen met Ashanti. Beiden zijn in de zeros blijven steken. En Always On Time. En nu terug in de tijd. Naar het jaar 1988. Dat is al even geleden. Mijn geboortejaar. 38 jaar geleden. Ja. Nou goed, wat gebeurde er allemaal zo 38 jaar geleden? De politie die arresteerde ene Ferdy E. En dat was de moordenaar van de Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn. Het gebeurde allemaal in 1987. Toen werd hij ontvoerd en eigenlijk vrij snel daarna al vermoord. Maar goed, dus een hele lange tijd is dat een beetje in het ongewisse gebleven. Uiteindelijk is Ferdy E. dus gearresteerd in 1988. Veroordeeld ook voor een gevangenisstraf, een TBS. En ja, toch op een beetje een bijzondere manier uiteindelijk toch al het leven gekomen. Want hij is in de Zero's wel weer op vrije voeten gekomen. Dat wel. Werd ook wel door de paparazzi een beetje in de gaten gehouden. Af en toe werd er eens een keer een foto gelekt naar een krantje of zo. Dat is de Panorama. En die hadden een keer op de foto gezet. Daar in dit idee. Maar goed, uiteindelijk toch in vrijgelaten in 2002. En in 2006 kwam de beste man. In 2006 is hij op vrije voeten gekomen. En in 2009 is hij overleden aan de gevolgen van een verkeersongeluk. Een hele vreemde manier. Hij is geschept door een graafmachine. Ja. Ja, soms dan kan je het noodlot op die manier treffen, niet?

0: jaar. 66 is hij geworden, deze Freddy A. En 1988, ook het jaar geweest waarin de Nederlandse televisiezender Nederland 3 begon met reguliere uitzendingen. En dat was een soort van antwoord op een nieuwe opkomst, namelijk de commerciële. Ja, dat was eigenlijk allemaal voor 1989 zo echt helemaal niet, was geen sprake van. Nee, er waren een paar zenders en daar luisterde iedereen naar. Had je het nog zo, 6 miljoen luisteraars. Dat kon, jazeker. En op televisie, daar kijkt ook iedereen naar. Als je een televisie had, dan was een paar keuzes. Maar goed, er kwam een einde aan in de jaren 80, eind jaren 80. Met de komst van Radio 10 als commerciële radiozender. Die via een U-bocht via Luxemburg uitzond in Nederland. Maar er kwamen ook allemaal andere kabelzenders bij. Ook in de ether, zoals Sky Radio later. En ja, daar is dus geschiedenis, zullen we maar zeggen. In de jaren 90 is het echt ontploft. Veronica ging commercieel. 538 kwam erbij. Ja, en zodoende commerciële televisie werd groots. En nu is het niet meer weg te denken. Ik had het van de week nog over met een paar collega's. Er is nu zo verschrikkelijk veel aanbod. Je kan zoveel media is er beschikbaar. Via streamingdiensten, maakt niet uit, podcasting, YouTube, Netflix, weet ik het allemaal. En heb je ook nog de televisie erbij. Ik heb echt geen idee waar ik mijn aandacht op moet vestigen. Het is toch voor iedereen weer een enorme kunst om de kijker en de luisteraar te winnen. Het is een moeilijke zaak. De Boeing 747-400 maakte zijn eerste techvlucht in 88. En we gingen in maximum snelheid omhoog. Jawel, van 100 km per uur naar 120 km per uur. Dat gebeurde allemaal in 1988. En inmiddels zijn we een beetje op zo'n grensvlak gekomen. Soms 130, soms 100, soms 80, soms... Ik weet het eigenlijk niet meer. Je moet dat op die onderbordjes kijken hoe hard je nou echt mag rijden, nietwaar?
1: Loves me very, very much. Why doesn't he come home and

0: Olivia Dean op Meer Radio. En It's So Easy to Fall in Love. En daarvoor hoorde je nog uit 1988 Jane Anderson. Oh, en Song for Jaden. En ik begrijp heel erg goed dat die in 1988 is blijven steken. Maar ja, goed. In sommige situaties kan ik het dan weer niet verklaren. Ik heb me helemaal rot gezocht naar een vergeten plaat van Queen. Het is me dan toch eindelijk wel gelukt. Zoveel hits gescoord, maar deze is toch niet helemaal blijven hangen. Body Language.
1: Give me body.

0: was een enorme zoektocht, maar toch gelukt om een plaat te vinden die we nooit meer draaien van Queen. Deze Body Language heeft dan in de top 40 gestaan. Maar ja, niet alles kan evergreen worden. Terwijl het is voor dit bandje wel gewoon meer regel dan uitzondering. Er zijn nog wel meer bands die dit hebben, hoor. Ja, ik bedoel Michael Jackson, The Police, Fleetwood Mac. Dat zijn toch wel bands en artiesten die eigenlijk elke single die ze uitbrengen toch wel weten te scoren tot evergreen. En ja, de rest, ik bedoel, pak een willekeurige top 40 notering er van David Guetta bij. Volgens mij is het daar weer totaal andersom. Dat er nog maar een paar zijn die we nog wel draaien en de rest allemaal vergeten. Maar ja, aan mij de taak om dit soort pareltjes op te dreggen. Vrienden, dit is Forgotten Faces tot 9:00 op de dinsdagavond. Met zometeen een muzikale opvoeding. Ik kan het altijd dringend gebruiken, want ik ben ergens in de jaren 90 muzikaal bewust geworden. Ja, zo werkt dat een beetje in je brein. Dat is een jaar of 6, 7. En op dat moment ga je dan liedjes herkennen en liedjes meezingen en je toch een beetje interesseren in de popmuziek. En alles wat daarvoor is uitgebracht is mij totaal ontgaan, zeker als het is vergeten. Ja, natuurlijk, die classics ken ik wel van de Simple Minds en van de Police en ja, goed, de Beatles uiteraard. Ken ik allemaal, maar de vergeten hits uit de jaren 80 en de jaren 70, daar moet je me bij helpen. Dus heb je nog een plaat in je hoofd waar je nu zegt, dat heb ik heel lang niet gehoord. En ik ben wel van die tijd, nou dan ben je welkom als muzieknanny. Studio@meerradio.nl en ik moet erbij vertellen dat het ook nog eens een keer een onzijdige titel is. Dus het maakt mij niet uit, man, vrouw, non-binair. Alles mag, studio@meerradio.nl. En eerst kijken we naar het weer. Vanavond zijn er verspreid over het land nog buien mogelijk. In de loop van de avond en de nacht is het op de meeste trekken wel droog. En in het westen is er iets vaker droog. En afkoelen wordt het niet. Echt, afkoelen doet het amper. De minima die komen uit tussen de 11 en 13 graden. En woensdag begint wisselvallig met stevige buien. Lokaal is daarbij ook nog kans op onweer of hagel. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en steeds meer opklaringen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind liggen er maximaal tussen de 15 en 18 graden.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Inmiddels 61 jaar oud, deze man. Hathaway en Fly Away was in de jaren 90 een ongelooflijk populaire artiest. Toen woonde hij in Duitsland, ja. Origineel uit Trinidad en Tobago. En wat dat betreft ook een wereldburger, want hij heeft ook Amerika gewoond. Tegenwoordig woont hij vooral in Oostenrijk. En hij heeft weer een nieuw album. Ja, echt waar, een nieuw album. Terwijl je zelfs zou denken van, nou ja, het is misschien wel een beetje een moment om langzamerhand, hè, een beetje de loot op te gaan zoeken. Ik dacht dat hij dat al sowieso al deed, want er is de laatste jaren eigenlijk helemaal niks meer van hem uitgekomen. Tot eigenlijk begin dit jaar, in één keer is daar een nieuw album van Hathaway. Ja, nou ja, eventjes een klein stukje dan even van The Sun. Dit is dan de hitsingle van het album.

Ja, nou ja, goed. Misschien dat het nog wel eventjes kan doorgaan op een 90s party, nietwaar? Wat dat betreft is het wel een beetje in het tand des pleis blijven hangen, deze Hathaway. Ik weet niet hoe het komt, maar ik denk niet dat het nog enigszins wat gaat worden met nieuwe muziek van Hathaway in de top 40. Maar ja, misschien kan ik het ook wel mis hebben, nietwaar? Terug naar de Zero's voor deze Nederlandstalige band. Niet zo heel erg veel succes in de top 40, maar dit is wel een hitje geweest. Van dik hout zaag men planken. Eén keer alles op meer radio.

Alle singles van de Puma's en Stil in mij en Alles of Niets en Sentimentjes aan het Winkelen. De evergreens van Van Dijk Hout, maar deze draaien we nooit meer. Eén keer alles op Meer Radio uit alweer 2001. En mijn stelling is, de muziek van tegenwoordig vergrijst. Dus aan jou, deze prangende vraag. Is dit nieuw of is het vergeten? Laat het weten. Studio@meerradio.nl.

Shout-out naar Mieke, Rens en Saskia. Het is inderdaad inmiddels vergeten. 2022 alweer. She's all I wanna be. Tate McRae, ja. Inmiddels dus oud. En dit is de nieuwe Somber. En zometeen de muzieknanny die bij mijn opvoeden kan. Dat studio@meerradio.nl. Potential.

0: Nieuwe Sambar op meer radio. Potential.
1: Fedor's Muziek Nanny.
0: En het is tijd voor wat muzikale opvoeding. En ik ga dat genieten van Rijk. En Rijk die heeft een fijn bericht achtergelaten. Ik moet iets draaien van Paul McCartney. Want die is te weinig op de radio als solo-artiest. En daar heeft hij misschien ook wel gelijk in. Dan moet ik alleen zelf iets uitkiezen. Dat is nogal een lastige zaak, want hij heeft best wel veel uitgebracht. Met name jaren 70, jaren 80. Echt een hele waslijst aan allemaal hits. Die we eigenlijk bijna allemaal niet meer draaien. Ik weet niet hoe dat komt, maar zeg het maar. Dus ik ga nu gewoon even een wildprik doen. En ik kom uit op Coming Up. En dat is misschien wel even leuk om deze terug te brengen in herinnering. Paul McCartney in de Muziek Nanny.
1: Fedor's Muziek Nanny.

0: Ja, volledige bevestiging van de stelling van Rijk dat eigenlijk Paul McCartney te weinig op de radio is. Ik vind het ook. Ja, vandaar eventjes terugbrengen in herinnering deze coming up in de Muziek Nanny. Zometeen na achten, tijd voor top 40 geschiedschaamte. Altijd leuk, eventjes een willekeurige top 40 uit het verleden erbij pakken. En dan nu eens eventjes checken waar we ons nu diep voor schamen, wat we niet meer mogen draaien. Nou, we gaan terug naar de 90's, dus dat belooft zeker wat goeds. En ook zometeen meer vergeten hits, waar onder andere The Good Man, Give It Up, komt eraan.
1: Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
3: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
2: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden. En de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Forgotten Faces.
5: Theodor Veldman.

Niet echt een evergreen. We draaien eigenlijk te weinig deze Good Man and Give It Up op meer radio. Maar uiteraard het sampletje dit hier is gebruikt voor een andere plaat. Die draaien we dan wel weer vaak, want dat is wel een evergreen geworden. Dat is deze.

0: De Fairgrounds van Simply Red uit 1994 was daar een grotere hit. En ja, daarin is het sampletje gebruikt van The Good Man uiteraard.
1: Forgotten Faces.
2: Theodor Veldman.
0: En de heren van Simply Red waren er niet vies van om zo nu en dan eens een keer een sampletje te gebruiken. Zo is bijvoorbeeld ook voor Sunrise in 2003 een sampletje gebruikt van Holland Oates. En ze hebben ze nog veel meer van dat soort diefstal op hun naam staan. Schuldig zullen ze zijn. Vrienden, warm welkom bij Forgotten Faces, dinsdag 19 mei 2026. Deze volwaardige werkweek. Ja, een van de weinigen die in deze periode voorkomt. Over het algemeen huppen we zo van Koningsdag naar 5 mei, dan weer naar de Hemelvaart. En zo hoppen we in één keer door naar Pinksteren. Maar tussen Hemelvaart en Pinksteren zit toch een volwaardige werkweek. Of heb je gesnoept? Heb je er toch eventjes een vierdaagse werkweek van kunnen maken door je ATV-dagjes eventjes hierheen te schuiven? Hè? Ja, ik zie het wel. Ik zie het aan je neusvleugel dat je dat gedaan hebt. Dat je ook weer deze week niet te volledig werkt. Ja, dat doen veel mensen niet meer, hè, tegenwoordig. Het is echt helemaal niet meer in de tijd dan om echt 5 dagen de week te werken. Nee, het is echt heel gebruikelijk om er maar 4 te werken, maximaal. En die andere dag die moeten we anders besteden. Maar goed, zijn er sowieso al dingen veranderd, hoor. Dat je 100 jaar geleden nog 6 dagen in de week moest werken. En dan ook echt, nou ja, toch wel een goede 10, 12 uur per dag om rond te kunnen komen. Om toch even de huur in je, nou ja, pauperssouterrain in de Amsterdamse Jordaan te kunnen betalen. Om daar vervolgens een heel gezin te onderbrengen en hopen dat je niet aan cholera en pest overlijdt. Dat soort vreselijke toestanden zijn helemaal verdwenen. Ja, ik bedoel, we hebben nu gewoon een gezond leven als paupers, nietwaar? Want ik mag mezelf toch wel pauper noemen. Met mijn opleiding en mijn baan en dat soort dingen. Dat is eigenlijk, ja, had ik een pauperbestaan gehad als ik 100 jaar eerder had geleefd. Dus wat dat betreft toch wel een luxe leven, hè? En iedere keer vraag ik me toch wel weer af of het ooit nog eens een keer gaat stoppen, dat luxe leven. Dat we het toch niet, iets gaat gebeuren in de toekomst waardoor dat ineens afgelopen is of zo. Dat we toch naar het front worden gestuurd of dat er hele andere dingen moeten gebeuren om onze welvaart op peil te houden. Ben ik er veel harder moeten werken. Ja, ik bedoel, heel erg welvarend zijn en niet werken, ja. Ik teken ervoor, ik zou het wel willen eigenlijk, ja. Ja, ik wil gewoon betaald worden en niet komen. Ja, gewoon lekker thuis en dan gewoon betaald worden. Maar ja, het zit er niet in. Er moet toch op een of andere manier arbeid worden verricht. En waar eindigt het nou, hè? Ja, er zijn allemaal mensen die beweren dat eigenlijk de hele wereld langzamerhand welvarender gaat worden. Dat zie je dus nu bijvoorbeeld in Azië toch wel gebeuren. Dat zo'n landen als China en India, dat die veel welvarender worden. Dat de bevolkingsgroei dan ook af gaat nemen. Dat het misschien zelfs wel krimp gaat worden. China gaat daarop af. En later volgt Afrika en die slipstream erachteraan. Daarna is iedereen welvarend en ja, kunnen we het allemaal wel aan. Maar ja, er zijn ook weer doosetongen die beweren dat we dan op klimaatverandering dan weer om gaan komen. Ik heb geen idee. Maar eigenlijk wil ik het luizenleven wat ik nu op dit moment wel heb, met mijn 4 dagen in de week werken, wel vasthouden, eerlijk gezegd. Ja, hoe krijgen we dat voor elkaar? Ik heb geen idee. In ieder geval, doorgaan op deze manier is hopelijk voldoende. Warm welkom. Wat gaan we doen in de show? Nou, vooral veel vergeten hits draaien, want dat is mijn missie op de dinsdagavond. Ik ben ergens gaan zoeken in de archieven vanaf een jaar of 5, 6 geleden. Vanaf dat moment kan je wel platen geveten. En ik eindig ergens diep in de jaren 80. Maar ik moet met name toch wel wat bekennen dat ik voor de jaren 80 en de jaren 70 wel heel veel research moet doen. En me eigenlijk liever laat inspireren door jou. Ja, mocht je nou zelf muzikaal bewust zijn geweest in de jaren 80 en dan de jaren 70 en nog een heel erg rijk geheugen hebben aan vergeten hits daar, dan ben je welkom. studio@meerradio.nl. Kom maar op met de vergeten is het die tijd. En, maar je mag mijn muziek is er niet zijn. En nou ja, de zeros en de 90's, dat lukt me over het algemeen wel. En dan kom je af en toe van die paaltjes tegen dat je denkt van, waarom draaien we dat niet meer? Nou ja, omdat het bijvoorbeeld niet tijdloos is, of omdat het een niemandalletje is, of dat er gewoon veel betere platen zijn uitgebracht door dezelfde artiest, waardoor sommige dingen in de vergetelheid raken. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Black Eyed Peas. Veel evergreens gescoord, maar lang niet alles. Deze zijn we helemaal vergeten. 2009, Boom Boom Pow op Meer Radio.
2: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

Ik ben heel erg nieuwsgierig wat eind van het jaar mijn nieuwe leeftijd wordt voor mijn Spotify raps. Misschien dat ik echt omlaag donder naar 17 jaar oud. Tenminste, dat ben ik bang van wel, want ik heb het nieuwe album van Harry Styles op repeat gestaan. Kiss All The Time Disco Occasionally. En ik moet zeggen, ik vind het een heel erg fijn album. Ja, heel eerlijk is eerlijk. Eerlijk is eerlijk. Ik heb nog geen kaarten voor de arena. Ze zijn nog steeds beschikbaar, ook via Ticketswap. Maar ja, dan wordt er enorm geklaagd over van mensen die zeggen, €300 betaald en ik zie niks. En het geluid is slecht. Ja, de arena is sinds het gebouwd is het geluid slecht. Dus iedere keer als je dan heen gaat naar zo'n concert en ik kom terug met, ja, het geluid is slecht. Ja, dat weet iedereen al een jaar of 30, denk ik. Maar toch, er kunnen heel veel mensen in. Misschien is dat wel de reden waarom Harry Styles daar staat 10 keer achter elkaar. Maar ja, wil je er nog heen? De kaarten zijn beschikbaar. En eens even kijken wat er allemaal gebeurde in het jaar 2009. Dat was het jaar van de Black Eyed Peas en Boom Boom Pow. 2009 is in ieder geval het jaar geweest van een aanslag op het Koninklijk Huis. Maar ja, aanslag op Koninklijk Huis. De stoet van de familie ging door Apeldoorn. En lonesome loser, wat kunnen we ervan zeggen? Een Einzelganger met suïcidale gedachten. Die reed met zijn Suzuki Swift door het publiek naar de stoet. En kwam tegen de naald in Apeldoorn tot stilstand. Hij overleefde het ongeluk niet. En met hem heeft hij nog een aantal andere mensen meegenomen. Verschrikkelijke gebeurtenissen. Dat heeft uiteindelijk wel de sfeer heel erg gedrukt op Koninginnedag. Ik weet nog, ik was in Amsterdam op dat moment. Als, nou ja, wat een 21-jarige gozer. Dus dan wil je graag feesten natuurlijk. En dat werd wel eventjes heel anders. Nasmaak daar. Ja, artiesten niet meer kwamen opdagen. Sfeertje wat anders werd. Iedereen werd eigenlijk opgeroepen om naar huis te gaan. Het feest was voorbij, zullen we maar zeggen. Allemaal door één man, wiens naam we niet gaan noemen. Air France vlucht 447, die stortte neer in de Atlantische Oceaan. Ook een vreselijk tragisch ongeval. Uiteindelijk is wel gebleken waar dat aan het wat er. Uiteindelijk is wel de zwarte doos gevonden van dit toestel. Maar goed, wel echt een vreselijke ramp. 228 slachtoffers heeft het met zich meegebracht. 2009 ook het jaar geweest waarin Michael Jackson overleed aan een hartstilstand. Dat gebeurde in Bel Air, Los Angeles. En de man was 50. Niet echt oud. Nee, een behoorlijk heftig leven. Een groot talent. Maar iemand die volgens mij... Wat ik doe, zeg maar, in één jaar, doet hij in één week. Dat is ongeveer de situatie. En daar is veel hulpmiddelen voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. In de zin van pijnstillers en andere zaken. Een huisarts die permanent aanwezig is om jou te voorzien van de nodige medicatie. En ja, dat is uiteindelijk ook wel fataal geworden. Maar ik blijf het toch altijd een medelijden hebben met die man. Ongelooflijk talentvol, maar het leven zou ik echt niet willen hebben. Nee, door het slijk gehaald ook. En tegelijkertijd ook weer enorm geroemd. Het is een hele bijzondere rollercoaster. Maar ja, volgende week hebben we Prachtig in 80 op de tweede Pinksterdag. En ongetwijfeld komt het volledige oeuvre van Michael Jackson's Beat It en weet ik het allemaal wel voorbij. Al die albums die in de 80 jaren groot zijn geweest. Een nieuwe attractie in de Efteling. Tenminste, er wordt plaatsgemaakt voor een nieuwe attractie in de Efteling. De houten achtbaan, de Pegasus, die wordt definitief gesloten en gesloopt. En daar wordt plaatsgemaakt voor Joris en de Draak. In dit geval een dubbele achtbaan. Want het was eerst maar een enkele houten achtbaan zonder enig verhaal of iets dergelijks. En nu is er wel een verhaal. Ja. De ridder die de draak verslaat, wint 1001 ducaat. Als je in de wachtrij staat, dan wordt het even mee doodgegooid, inderdaad. Soul to soul nu. Enjoy.

Drop That van Olivia Rodrigo op Meer Radio. En daarvoor hadden we nog Joy, Soul to Soul. En dit is Forgotten Faces met een dance classic uit alweer 2004. Benassi Bros, Illusion.

0: Ben Nasty Bros op Meer Radio en Illusion. En deze videoclip is toch wel ietsjes kuiser dan de videoclip van de voorganger. Namelijk, dat is die Satisfaction. Ik weet niet of je die nog kent. Ja, Push Me. En Just Touch Me Until I Get My Satisfaction. Die, ja, die dames die dan zeg maar niet helemaal volledig comfort de VCA-normeringen bezig zijn met allemaal werkzaamheden. Met wakkerstampers, hamers, boren enzovoort allemaal. In bikini. Maar wel een veiligheidsbril, dat dan weer wel. Maar verder voor de rest eigenlijk nou ja, geen beschermende kleding aan. Ja, en mocht je nou in één keer denken van die videoclip wil ik zien... hij is nog zeker wat te bekijken op YouTube. Alleen moet je dan wel eventjes je leeftijd verifiëren. Dat is heel belangrijk, hè? Met je creditcard en je ID en dat soort dingen allemaal. Pas dan mag je de videoclip bekijken. Ja, dat is heel belangrijk tegenwoordig. Even kijken wat er allemaal gaat gebeuren met het weer. Nou, regen... Ja, vanavond verspreid over het land nog buien. In de loop van de avond en vannacht zijn de meeste buien bestemd voor het binnenland. In het westen is het vaker droog. Afkoelen doet het amper, maar goed, de minima die komen uit tot tussen de 11 en 13 graden. En woensdag begint wisselvallig met een stevige bui. En lokaal is er daarbij ook nog wel kans op onweer en hagel. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger. Met steeds meer opklaringen en bij een matig tot krachtige zuidwestenwind liggen de maxima tussen de 15 en 18 graden. Meer
1: radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Electrical Storm was dat van U2 op Meer Radio.
1: Forgotten Faces, top 40, geschiedschaamte.
0: Vele hits heeft U2 gemaakt, maar niet alles is evergreen. Sterker nog, een heel groot gedeelte van hun oeuvre draaien we nooit meer. En deze maakt het ook wel een beetje onderdeel van uit. Dat zijn de Zero's. We gaan even verder terug in de tijd. We gaan terug naar de 90's. Om precies te zijn 1992. En 1992, dat is het jaar geweest waarin er een gigantische aardbeving plaatsvond in Nederland. 5,8 op de schaal van Richter. Dat is vrij pittig. Voor Nederlandse begrippen wel. Maar niet waar je verwacht. Nee, je zou namelijk verwachten ergens, nou ja, Loppersum, een beetje daar in de buurt. Nee, dit was in Roermond. In Roermond hebben we de grootste aardbeving van Nederland gehad. En die was ook wel flink pittiger dan wat we ooit in Groningen hebben meegemaakt. Maar ja, goed, dat, van Groningen kunnen we altijd wel zeggen, dat hebben we als onze eigen schuld dikke bult. We hebben zelf al het gas eruit gehaald. Maar dit is een natuurverschijnsel. Ergens heel diep onder Roermond is toch nog ergens een aardplaat. Verder. In 1992 ook het jaar waarin een grote brand plaatsvond in een kerk in Bergen. Een 13e-eeuwse kerk, de Vansevoort Straafkerk, die brandde af. En dat was een monument. Ik bedoel, als je nog even de foto's ziet van die kerk, hoe die eruit zag. Helemaal mooi hout en prachtig mooi. Maar door een activistische metalband is dit in de brand gestoken. Tenminste, dat is het verhaal. Uiteindelijk is het nooit bewezen verklaard dat een Vrag Vinkernes. Zo moet ik het goed zeggen volgens mij. Ja, Vrag Vinkernes, dat is dan zeg maar de naam van deze Noorse muzikus, zoals ze hem dan noemen. Maar goed, vooral een anti-religieuze activist die met name toch wel behoorlijke ideeën had over het christendom. En daarmee ook zijn fans en alles oproepte om dus kerken in de brand te steken. En dat is dus ook in Noorwegen gebeurd. Een aantal kerken zijn in de jaren 90 in vlammen opgegaan. Uiteindelijk wel veroordeeld, deze man, voor brandstichting, moord enzovoort. Maar die ene kerk, die is dan weer niet bewezen. Maar goed, inmiddels staat hij er weer. Niet helemaal origineel natuurlijk. Ze hebben een kopie gemaakt, maar het is toch gelukt om een enigszins in de buurt te krijgen van wat er ooit heeft gestaan. En Denemarken die won in Stockholm de finale van het EK voetbal. Want die moest in één keer opgetrommeld worden omdat Joegoslavië werd geboycott. Maar uiteindelijk is het dus gelukt Denemarken om Duitsland te verslaan. En een beetje vreemd, maar het was eigenlijk een beetje de underdog en toch gewonnen. Ja, zo kan het soms gaan, hè. De sport, de bal is rond, zeggen ze dan, hè. Euro Disney die opende zijn deuren in Marne-la-Vallée, Frankrijk. En dat was de eerste Disneypark in Europa. Inmiddels hebben we het natuurlijk over de hele wereld wel overal. In elke grote, enigszins westerse land is wel een Disneyland. Maar dit is de meest dichtbij. En ik denk dat vele mensen er toch wel zijn geweest. Het is met de trein ongeveer 3 uurtjes. 1 overnachting en je kan aardig je gang gaan daar in 2 parken. Het is toch ook wel de moeite waard. Het is een van de mooiste pretparken van Europa, als je het mij vraagt. Maar goed, we gaan even naar de top 40 kijken. Wat vinden we allemaal in de lijst? Derde lijst in 1992. Nummer 10 was daar voor Wet Wet Wet, The Good Night Girl. En Daya Washington op nummer 9 en Mad About The Boy. Who Wants To Live Forever, Queen op 8. Vanessa Williams en Save The Best For Last op 7. En Annie Lennox op 6. Das Boot, U96 op 5. De Kaplaars van Dingetje op 4. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, nummer 3. Please Don't Go, W op nummer 2. En nummer 1 was voor Mr. Big. En To Be With You. En wat gaan we dan draaien? Nou ja, toen we er even garnalen gaan vissen met de rubberen kaplaars van Dingetje? Tuurlijk.
2: De rubberen laarzen. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalen vissen was door het Zandvoortse zeewater, dacht ik, dat is ook niks, hè, garnalen vissen op je zondagse schoenen door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop. En daar stonden ze. Ik Rubbers grote laarzenwinkel. Vol met laarzen. Rubberen laarzen. Rubberen kaplaarzen. Kaplaarzen. Goedemiddag meneer, sprak de man mij vriendelijk toe. Wat kan ik voor u doen? Ik zeg, geef u mij een paar lekkere, fijne, warme, rubberen kaplaarzen. En dan laat me daar een paar fijne laarzen zien. Ik was zo blij als een kind. Kaplaarzen. Fijne, rubberen kaplaarzen. Met winterkapjes erbij. Kaplaarzen. Kaplaarzen. Rubberen laarzen. Van die bruine. Wel een beetje poekkleur. Kaplaarzen. Als ze maar waterdicht zijn. Kaplaarzen. Kap, kap, kaplaarzen. Maar dan van rubber. Rubberen laarzen. Voor manusie. Om genade te vissen. Kaplaarzen. Kap, kaplaarzen. Kaplaarzen. Ben je toch niet doof? Rubberen laarzen. Kaplaarzen. Van die rubberen kaplaarzen, maar dan wel waterdicht trouwens. 65 gulden, dat is geen geld. Kaplaarzen, knappe kaplaarzen. Knappe rubberlekkende kaplaarzen. Kaplaarzen, je bent toch niet doof, maar Kees. Ik maak een paar rubberen kaplaarzen, om genade mee te vissen, ja. Steen, trek jij mijn laars even uit. Nee, je hoeft niet in te vetten, schat. Dit zijn rubberen laarzen. Kaplaarzen. Je bent er niet achterlijk. Kaplaarzen. Schat, trek jij mijn laars even uit. Zo ja. En ik zeg nog tegen die man. Heb je ook lieslaarzen? Nee, zegt die man. Ik verkoop alleen laarzen. Ik begrijp er niks van. Maar ik zeg tegen hem, doe er een leuk rood zuidwestertje bij. Kaplaars. Kap, kap, kaplaars. Bedankt voor rubber. Ik zoek een paar kaplaarzen. Rubber, kaplaarzen. Stop, nee, ik ga door. Kaplaarzen. Rubberen laarzen. Nee, ik stop niet. Rubberen laarzen. Kaplaarzen. En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Met mijn fijne, mooie, rubberen, waterdichte kaplaarzen. En mijn rode zuidwestertje, want dat moet ook op natuurlijk. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Die fijne, rubberen kaplaarzen. Ga naar huis, even een balletje eten.
0: Geen rode schoentjes, maar rubberen kaplaarzen. En ik weet het, van ongeveer van de 4 minuten 10 is hij ongeveer 3 minuten 50 te lang.

0: Nieuwe Jonas Blue in The Edge of Desire op Meer Radio.
1: Fedor's Muziek Nanny.
0: En het is tijd voor muzikale opvoeding. Terug naar, volgens mij is het jaren 70. Ik krijg het binnen van Rick. Die wil heel graag Plastic Bertrand horen. En La Plain Pour Moi. Ja. Nou ja, goed. Dit is niet. Ik moet zeggen dat het niet helemaal onbekend klinkt. Maar is heel erg weinig op de radio. Dus vandaar dat hij een mooi plekje heeft verdiend. In Forgotten Faces. Als slotakkoord. Nou, fijn. Dankjewel, Rick.
1: Fedor's Muziek Nanny.

0: Nou, de uitspraak hoef ik niet meer te leren, want het is me goed in de oren geknoopt hier. Ça plat pour moi, nou deze plastique Bertrand, als ik het goed zeg nu. Nou goed, tot zover mijn bijdrage aan Forgotten Faces voor deze week. Zometeen sluimertijd en ik meld mij zondag weer 8 uur sharp met meer wakker. Tot dan.
1: Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
3: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
2: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Er zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Arjan en Belle nemen de dag met je door en kijken vooruit in sluimertijd.

0: Tijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio.
1: En zo is het maar net. Daar zijn we weer. Aflevering 14, jaargang 1. Ja, ik blijf het bijhouden. Ja, ja, ja.
2: Ik denk altijd bij nummer 14 Johan. Hè?
1: Ja, maar vandaag is het 19 mei en we hebben er een retro-uitzending van gemaakt.
2: Ja.
1: Eigenlijk een afterparty-uitzending. Wat hebben we gedaan? We hebben afgelopen donderdag hebben we de hemelvaartviering van de jaren 70 gehad op Meer Radio. De hele dag in het teken van de jaren 70. En dat vonden we zo gezellig dat we 2 uur daar ontzettende fijne muziek uit het decennia hebben gedraaid. En tegelijkertijd ook ontzettend veel leuke nieuwtjes. En wel ook wat minder leuke nieuwtjes uit de jaren hebben doorgenomen. Op zijn sluimertijdsmanier. Hè?
2: Ja.
1: Dus af en toe ook niet. Over sommige meningen werden niet onder stoelen en banken gestoken.
2: Nee.
1: Maar goed, die blijven gewoon binnen de 4 muren van deze studio, zullen we maar denken. Dat gaat niet naar buiten toe. Maar we vonden wel van, ja, daarmee zijn er ook een aantal van die prachtige nummers van tafel afgevallen. En daar wilden we toch iets mee doen, toch?
2: Ja, klopt. En een van die nummers is Message in a Bottle van The Police. En daar zit ook zo'n mooi verhaal achter. Want het was de eerste nummer 1 hit voor The Police in 1979. Wat een tijd geleden alweer, hè?
1: Ja.
2: En hij schreef dit nummer achterin een toolbus met behulp van een cassette recorder. En er zat zo'n kleine drumcomputer in, weet je. Vroeger was dat allemaal. Ja, allemaal, nu heb je gewoon in zo'n apparaatje, ja, dan komt een heel orgel uit. Ja. Nou ja, dat was dan alleen maar zo'n klein apparaatje waar je alleen maar doef, doef, doef, doef, dat in kreeg. Ja. En het nummer gaat over een man die gestrand is op een onbewoond eiland. Op een dag vindt hij een fles en post daarmee een noodkreet. De volgende dag vindt hij 100 miljard flessen met dezelfde boodschap. En het is zo dat de oudste bekende flessenpost bleef dus 92 jaar drijven in de zee, plus 229 dagen. En die was gepost op 25 april 1914 en werd op 10 december 2006 door een visser gevonden. Ik vind dat zo'n romantisch verhaal.
1: Wat stond er op dat briefje dan?
2: Ja, dat staat er niet bij het bericht, nee. Maar ik word wel heel nieuwsgierig. Ik denk dat dat een beetje vervaagd is.
1: Nou ja, maar als je dan toch weet achterhalen dat het 92 jaar en ook nog eens een keer 229 dagen, dus bijna 93 jaar, in zee heeft gedreven. Ja, dan wil je toch weten dat het 92 jaar geleden was. Dus moet er even een datum op staan hebben.
2: Ik ga eens even kijken of ChatGPT een antwoord heeft. Maar we gaan eerst de police draaien.
1: Dat gaan we doen.

0: Sending out an SOS, de police.
1: Ja.
0: Wat was het ook weer, 1979?
1: Ja, ja, we gaan lekker voor start weer in de 70s, de Sensational 70s. En om even terug te komen op die flessenpost uit 1914.
0: Ja.
1: Ik ben erachter. In de fles staat namelijk een kaartje met het verzoek aan de vinder om door te geven waar en wanneer de fles was gevonden. Het maakte namelijk deel uit van een experiment om zeestromingen rond Schotland te onderzoeken. En er werd zelfs een beloning uitgeloofd van 6 pence aan degene die de informatie terugstuurde. Nou, dat is een wereldreis geweest rond Schotland.
0: Zo, inderdaad. Daar heeft hij dus 92 jaar, bijna 93 jaar
1: bijna
0: over gedaan. Inderdaad.
1: Ja, grappig, hè?
0: Ja, hoeveel rondjes zou hij gemaakt hebben, denk je?
1: Ja, heel veel.
0: Ik weet niet, ja, het kan
1: of
0: wel met de zeestromingen
1: geweest. Dat kan,
0: ja,
1: ook,
0: dat,
1: hè?
0: Kan natuurlijk ook.
1: Dat,
0: ja,
1: je ergens is blijven hangen en dan, ja, na zoveel jaar, ja, los is geschoten.
0: Maar ja, het is
1: ja. Ken allemaal.
0: En het was dus toch leesbaar, hè? Dat was de grote vraag eigenlijk, ja, die we hadden, ja, bij dit feitje.
1: Dit feitje.
0: Ander feitje is dat we verder gaan met Supertramp, 1977. Ja. Ook, ja, vorige week van tafel gevallen.
1: Ja.
0: En dat deed me wel een beetje zeer. Want dit is echt wel een nummer waar ik herinnering aan heb. Dus die wil ik ook graag met jou bellen delen. Maar
1: nou,
0: ook met de rest van de luisteraars hier buiten dit hok.
1: En als de luisteraars zelfs ook herinneringen hebben, mogen ze altijd even mailen. Hè?
0: Naar studio@meerradio.nl. Doe dat vooral. Doe het ter attentie van bellen. En misschien ook wel een beetje aan Arjan.
1: Ik denk, waar blijf jij in dit verhaal? Oké, okay, ja.
0: Maar goed, ja, het feitje is dat 1977 komt. En volgens mij was het een van de eerste echte hits van Supertramp. Supertramp zelf heeft naast andere bands uit die tijd ook van die geweldige live LP's gemaakt. Ik herinner mij nog Live in Paris.
1: Ja.
0: En Supertramp stond erom bekend dat ze eigenlijk de muziek, ja, hoe zou je het zeggen, LP-gewijs speelden.
1: Ja.
0: Dus datgene wat je op de LP hoorde, als opname, zeg maar, dat werd ook vlekkeloos op de stage ten gehoor gebracht.
1: Ja.
0: En soms zie je nog wel eens bands een beetje uitglijden of een beetje van, nou, het is live, lang leven de lol. Maar daar werd gewoon strak geregisseerd het nummer ter horen gebracht. En waar zit nou mijn herinnering aan dit plaatje? Ik ben in de jaren 80 met een vriendenclub.

0: Kun je het ook noemen?
1: Ja, gewoon brak, punt.
0: Ja, er was niet veel meer van over, dus we moesten even bij slapen. Maar het grappige was, er liepen van die bewakers langs. En iedere keer als ze bij jouw rijtje waren, dan moest je weg. En zodra ze weer een rijtje verder waren, gingen we weer liggen en verder slapen.
1: Oh ja.
0: Maar dit was een of andere vooravond van een viering in Parijs. Ik denk dat het...
1: Quartier Julet
0: was, omstreeks die tijd. En om de geluidsinstallatie te testen die over het hele veld moest gaan. Aan de overkant van de scène stond die notabene. Waar ze het geluid aan het testen en de muziek aan het testen met Give a Little Bit van Subtramp.
1: Okay.
0: Dus iedere keer als je het akkoordje hoort van waar het mee begint,
1: ding, ding, ding.
0: Dan ben ik er helemaal. We gaan het nu ook horen. Give a Little Bit, Subtramp.

0: Dat is een nummer waar ik dol op ben. Lola van de Kinks. En die is uitgebracht in 1970. Nou, toen waren wij 4 jaar. Dus ik denk niet dat ik die toen eigenlijk bewust heb meegemaakt. Laten we wel wezen, vanaf 1969 volgens mij was homoseksualiteit in het Verenigde Koninkrijk niet meer strafbaar. Dit nummer was best wel controversieel in die tijd, want het gaat over een jonge, onervaren man die in een nachtclub in Soho een romantische ontmoeting heeft met een lekker wijf, zullen we maar zeggen, een zelfverzekerde dame, Lola, die uiteindelijk een travestiet of transvrouw blijkt te zijn. En dat was natuurlijk in die tijd was dat best wel chockerend. Het nummer beschrijft de verwarring, maar ook de fascinatie en uiteindelijk de acceptatie door de ik-figuur. En ik ken dit nummer, of misschien jij ook wel, vooral van de live versie die in 1980, dus 10 jaar later, een knijter van een hit werd. Dus die gaan we draaien.
1: Ja, helemaal van A tot Z. Omdat die vorige week ging je een beetje mis. Hè? Toen had een of andere ingeblikte korte versie.
0: Ja,
1: dat ging niet helemaal goed. Dat was mijn fout. Waarvoor mijn excuses. Maar we maken het nu ruimschoots goed. Bijna 5 minuten. De Kinks met Lola.
2: Matter in a club down an also cold while you drink champagne. The tissues spot cherry cola. She walked up to me and she asked me to dance.

0: Supertramp, give a little bit.
1: Ja, die outro moest er ook even bij, hè? Dat laatste stukje.
0: Moest er helemaal bij.
1: Hé, we gaan naar het volgende nummer die wij gemist hebben op onze hemelvaart. Nou ja, dat bedoel ik dus even anders. De dag dat wij de muziek deden.

0: If I Can't Have You, Yvonne Elliman. En geschreven, even kijken, door de Bee Gees. En uitgekomen in 1978 in als onderdeel van de film Saturday Night Fever. En wat gaan we doen?
1: Ja, daar is hij weer.
0: Nou, je hoort al de zangkwaliteiten van Bella. Daar heb ik eigenlijk de helft van de uitzending al het algemeen wel profijt van. Laat ik het zo maar even zeggen. Maar je doet het geweldig.
1: Ja.
0: En ook dat je Lola van de Kings...
1: Je profijt wel, dat ik hartstikke vals mee zing.
0: Nou, geeft niet. Ik bedoel, sommige carrières lopen wel eens mis, zullen we maar denken.
1: Ja, nou, soms ook met reden, zullen we maar denken.
0: Ja. Maar we hebben ons wekelijks hoogtepuntje van de show.
1: De sniebelmomentje,
0: ja. En ik durf het bijna niet die vragen bellen, maar wie zal het uitleggen deze keer?
1: Nou, zal ik het maar weer een keertje doen dan?
0: Ja,
1: de sniebel, dat is het verhaal. Het verhaal van de sniebel. Er wordt een dobbelsteen gegooid. En alle oneven nummers die zijn op die dobbelsteen voor Arjan. De even nummers zijn voor mij, voor Belle. En die dobbelsteen wordt nu live gegooid in de uitzending. En degene die het winnende aantal ogen heeft, die mag een plaat uitkiezen. En daar mag de ander geen veto over uitspreken. Dus die mag helemaal zijn goddelijke gang gaan met dat nummer. Daar komt hij.
0: Het is een 6.
1: En het is een 6. God, wie zou dat dan zijn?
0: Ja, dat nou, is dus Bella.
1: Ik ben al lang blij dat hij niet over grondweer gaat.
0: Ja.
1: Dus jij hebt ook gewonnen.
0: Ik hoef niet onder de desk dit keer. Dat klopt.
1: Nou, zet hem maar klaar. Ik heb een verhaaltje.
0: Ja, ik ga hem zoeken.
1: Love of My Life van Queen. Die wil ik graag dat we die gaan draaien voor de sniebel. Dus ondertussen dat jij hem klaarzet, ga ik even vertellen dat op het album A Night at the Opera, die is verschenen in 1975 van Queen. En dat was een waanzinnige klapper. En het was niet in de laatste plaats te danken aan dat geweldige nummer Bohemian Rhapsody, wat echt het magnus opus is van Queen. En nou, daar hebben we elk jaar nog profijt van bij alle hitlijsten. Dus staat hij gewoon bovenaan. Maar het hele album is eigenlijk geweldig. En als tegenhanger was daar eigenlijk het tere... Ja, dat vind ik wel het mooie woord ervoor. Het tere Love of My Life. Dat is zo mooi geschreven en zo... Ja, vanuit het hart doet je meteen wat. Bohemian Rhapsody aan de ene kant en Love of My Life aan de andere kant. Het is yin en yang van het een en het ander. En het past perfect bij elkaar. Even kijken. Freddie Mercury die is op het moment dat hij Love of My Life schrijft... is hij een homoseksueel die nog uit de kast moet komen. Niet zozeer dat hij het verbergt, maar hij weet nou eigenlijk niet uit welk kastje hij zit, zullen we maar zeggen. Hij is verloofd op dat moment met een vrouw, de 5 jaar jongere Mary Austin. En eigenlijk, in die tijd, we hebben het over 1973. Ik heb net verteld dat homoseksualiteit net niet meer verboden is. Dus veel voelen nog de druk van zoals het hoort en zoals het moet. En helemaal uit de omgeving waar Frederik Bulsara, zoals hij echt heet, vandaan kwam. Hij was verloofd met Mary Austin. Hij voelde zich ook aangetrokken tot mannen. En dat had die Mary heel snel door. En hij was ook nog eigenlijk verliefd op een andere man. Maar ja, zij was zijn vriendin. En hij was ook stapeldol op haar. Maar toen heeft zij op een gegeven moment tegen hem gezegd... Freddie, jij bent hartstikke gay. En wij gaan niets met elkaar doen. Dat gaan we niet doen. Maar ze bleven wel vrienden voor het leven. En Mercury die noemde haar ook af en toe nog wel eens, ook al was ze getrouwd op een gegeven moment met een ander, zijn echtgenote. Dus dat was ook wel heel grappig. Typisch Freddy. Over het algemeen wordt aangenomen dat Love of My Life dan ook over Mary Austin gaat. En wanneer Mercury op 24 november 1991 overlijdt aan AIDS, zit Mary naast hem en houdt zijn hand vast.
2: Things you have to do for money.
1: Het mooiste versie.
0: De live versie. Daar komt ie.
2: This is now this next song is turned into a duet. Because that's the way we like it, I think. We'd like everybody to join in. This is a song called Love of My Life.

0: lied is toch te mooi om te horen. Ja. Ik heb er trouwens nog een verhaal bij, een kleintje nog. Ja, ik was live hierbij aanwezig.
1: Vertel, joh.
0: Ja, ik was hier live bij aanwezig in 1979. En ik was een meisje van 13. En ik wilde heel graag met mijn zus naar Queen. Queen was echt mijn band. En toen heb ik moeten beloven aan mijn oudste broer, want wij mochten niet alleen er naartoe, om een jaar lang zijn auto te wassen. Mm-hmm. En dan ging hij mee naar dit concert. Mm-hmm. Ik heb het 2 keer gedaan en toen niet meer. Maar goed, ik ben er wel geweest.
1: Kijk.
0: En zo is dat.
1: Zo is dat. Je hebt het meegemaakt.
0: Zo is dat.
1: Ja, ik zag weer gewoon weer kippenvel op je.
0: Ja, echt. Niet te doen. Niet te doen. Ja. Hey, we hebben nog een andere. Ja, een niet zo leuke mededeling. Mm-hmm. Want, even kijken, waar is die? Ja. Dennis Le Corriere. Ik weet niet of jij dat iets zegt.
1: Nou, ik heb het gezien in de nieuwsberichten van vandaag. Maar ik ken hem verder helemaal niet. Ik ken natuurlijk wel de band, maar ik ken hem niet.
0: Nou, je had, het gaat over Dr. Hoek. Ja. En dan had je altijd de man met het ooglapje.
1: Ja.
0: Die had een oog verloren en dat was de andere zanger. En dat was Dennis. Mm-hmm. De zanger en medeoprichter van de Amerikaanse band. Dus van Dr. Hoek en de Medicine Show, heette het toen nog.
1: Ja.
0: Die is gisteren overleden. En hij had een nierziekte. Maar het was natuurlijk wel ook weer in de jaren 70 een band waar je met plezier naar luisterde. Ja. Onder andere met Sylvia's Mother. Mm-hmm. When You're in Love with a Beautiful Woman. En Baby Makes a Blue Jeans Talk. Dat zijn nummers van Dr. Hook. En we kunnen het niet voorbij laten gaan om hem vanavond ook nog even te draaien. Vind je niet?
1: Ik vind het een heel goed idee. Daar komt-ie.
2: Tot 10 uur. Sluimertijd op meer radio.

0: My Your Love in a Beautiful Woman. Ben je dat nog wel eens wel? Of is dat een beetje de persoonlijke vraag?
1: Wat, in love?
0: Of je nog wel eens in love bent, ja.
1: Nee, jij wel. Dat weet ik wel.
0: Ik ben beautiful woman. In love, ja.
1: Ja.
0: Je hebt er ontmoet, dus ik...
1: Ja, ik kan het alleen maar beamen. She is beautiful. En ik benijd je dat je in love bent, zullen we zeggen.
0: Nou, maar, ik kan er helemaal van blozen.
1: Oh, joh. Ja, dat zien jullie niet, maar het is echt waar. Even een lokaal nieuwtje daartussendoor. Ja. De nieuwe brochure van het cultureel seizoen van C. is uit. C. zit in Nieuw-Vennep en in Hoofddorp. En we hebben natuurlijk de kleine en de grote zaal. En dan hebben we ook nog Duik, de grote Duik en de kleine Duik. In ieder geval een heel dik boek met allerlei leuke, mooie, nieuwe theater- en concertvoorstellingen. En ook cabaret, kleinkunst, alles zit ertussen voor iedereen wat wil. Het seizoen, de kaarten die zijn te bestellen vanaf 22 mei. Ben je vriend van C. Dan moet je lid zijn. Dat kost €39 per maand. Per jaar. Per maand. Per jaar. Dan kan je al op 20 mei tickets voorsorteren, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Maar ik heb stiekem al kaarten voor Richard Groenendijk. Want die vind ik
0: leuk.
1: Erg leuk.
0: Ja, ja.
1: En
0: ja,
1: ik heb nog wat dingen op mijn verlanglijstje staan. Ja. Want het is een heerlijke zaal natuurlijk. Ja. Lekker dichtbij. Ja. En ze hebben een mooie lijst, dus het is een aanrader. Ga even googelen voor mijn part als je de brochure niet hebt gehad. Hij staat online, de hele brochure.
0: Nou, maak er gebruik van, zou ik zeggen. Ja?
1: Yes.
0: Dat gaan we doen. Even weer een plaatje uit de jaren 70. Hè. We hebben net vermeld bij het begin van het programma van... We doen even een look back, maar ook de nummers die van tafel gevallen zijn met Hemelvaartdag.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: En een daarvan, dat was de band Champagne. Ik denk dat als je hem hoort, dat je denkt van, oh ja.
1: Dat was de schuifelplaat van de 70 jaren. Dus ga alvast maar staan.
0: Ja.
1: Grijp je geliefde vast en go for it.
0: Kom bellen, gaan we.

0: Ja, we kunnen hem dromen.
1: Allemaal
0: herinneringen
1: naar
0: boven.
1: Ja.
0: God, wat heerlijk zeg.
1: Ik hoop dat de luisteraars ook net zoveel genieten als dat wij ervan doen. Want het is echt geweldig.
0: Ik hoor een aantal ontboezemingen voorbij komen. En denk van, nou, laten we maar gewoon voor onszelf.
1: Ja, dit is echt... dat is niet voor in de eter te slingeren, zullen we maar zeggen.
0: We lachen erom, maar in de Zwanenburg is het serieus aan de hand. Hè?
1: Ja, oh joh.
0: De man met het mondkapje. Ik zou bijna denken, het is een film, joh.
1: Ja, nou, jij zegt dat je kan er inderdaad zo'n korte film van maken. En een hele... hoe heet het, zo'n noir film.
0: Ja.
1: Film noir. Want inderdaad, er zijn, de inwoners van Zwarenburg zijn de laatste tijd op hun hoede voor een man die 's nachts vaak tussen 2 en 3 door de straten struint. Struint door de straat. Ik zie het ook helemaal voor me.
0: Ja.
1: Overdag zit hij op het kantoor en 's nachts struint hij door de straten. Het is niet om te grappen, maar het is echt waar. Hij struint door de straten. Wat een prachtig woord trouwens. En morrelt aan deurklinken. Nou, dan kan je mij weggooien. Alleen al die gedachte al. Misschien dat ik het daarom zo lacherig over doe. Want als ik hoor dat iemand om 3 uur aan mijn deur loopt te morrelen, dan denk ik dat mijn hart ongeveer op zolder ligt. Maar goed, hij zou meerdere geslaagde inbraken op zijn kerfstok hebben. En de politie is naar hem op zoek. In de Facebook groepen waarschuwen Zwarenburgers elkaar voor de man met het mondkapje. Hij is... Ja, het is echt waar. Hij is inmiddels ook door menig deurbelcamera vastgelegd.
0: Oh.
1: En daar kunnen ze dus echt zien hoe hij de tuinen inloopt en aan deurklinken morrelt. En hij heeft fietsen al gestolen en ook fietszitjes en dat soort dingen. En een paar geslaagde inbraken in de schuurtjes en woningen. Dus er zijn al aangifte aan naar hem gedaan. Maar ze hebben hem nog niet te pakken.
0: Oh.
1: Dus hoor jij iemand morrelen aan jouw deurklink vannacht of een deze nachten? Ik hoop dat je niet flauw valt van schrik, maar meteen 112 bellen.
0: Absoluut. Je krijgt ook allemaal van die dingen van clowns die op pad zijn en zo.
1: Oh,
0: of
1: ik ben zo bang voor clowns. Oh.
0: Ik wou net zeggen, ja.
1: Nee.
0: We gaan door met weer zo'n knaller uit de jaren 70. Ook uit een film dit keer.
1: Ja.
0: Het is uit
1: die andere
0: Grease.
1: Film, hè?
0: Die andere film, ja, met John Travolta en Olivia Newton-John. Olivia is er helaas niet meer.
1: Nee.
0: Maar de muziek die ze achtergelaten heeft is onvergetelijk. Hier is Hopelessly Devoted to You.

0: I love you just the way you are, Billy Joel. En Bella, wat had je erover te vertellen eigenlijk?
1: Ja, dit lied is van zijn eerste echtgenote, Elizabeth.
0: Elizabeth.
1: Na 9 jaar huwelijk is het sprookje voorbij. Maar het duurt niet lang voordat Billy Joel de liefde weer vindt. En wel bij supermodel Christy Brinkley. Daarvoor schreef hij trouwens dat lied Uptown Girl.
0: Oh,
1: weet je?
0: Okay.
1: Maar ja, dat geluk dat is ook ergens gestrand. Dus hij heeft niet zo heel veel geluk in de liefde gehad. Ik weet niet of hij nu ergens op het moment aan iemand is blijven plakken. Maar ik hoop het wel voor hem dat hij gelukkig is.
0: Ja.
1: En wij zijn weer...
0: Het is weer zover. Ja, ja. Het vliegt weer voorbij. Hè?
1: En weer hebben we niet alles kunnen draaien.
0: Nee, weer dingen eruit moeten gooien. Nou, weet je, die schuiven gewoon naar de volgende week. Onze
1: ja,
0: dat is niks aan de hand, toch?
1: Dat komt wel goed. Het wordt Pinksteren. Het wordt heel mooi weer.
0: Ja.
1: Heb ik bekeken.
0: Ja, het wordt terrasjes weer, hè?
1: Het wordt terrasjes weer. Ik zat even te kijken.
0: Heb je nog wat gepland voor het weekend? Het is een lang weekend, hè?
1: Ik zal blij zijn als ik überhaupt lekker het rustig het weekend doorkom. En ik ben van plan om, als dat zo is, mijn zwembadje op te zetten. Dus het is namelijk zo, vanaf donderdag breekt er een zomerse periode aan. En die temperatuur die gaat landinwaarts 21 tot 23 graden stijgen. En dan zaterdag kan het zomaar een tropische 30 graden worden.
0: Daar zaterdag al?
1: Ja, daar zaterdag al. Dus ik hoop dat jij ook wat leuks doet, dat je een zwembad bij de hand hebt. Of een,
0: Nou, niet echt. Ik ga naar Rotterdam een weekendje weg. Dat is nog een cadeautje wat ik gehad heb voor mijn verjaardag.
1: Leuk.
0: En dat hebben we best wel aardig volgepland met allerlei leuke dingen die we daar gaan bekijken. Lekker eten, lekker terrasjes pakken. Dus dat wordt gewoon een heerlijk weekend.
1: En
0: zeker met
1: je...
0: deze weersvooruitzichten.
1: Gewoon lekker genieten, veel terrasjes pakken. En wij gaan eruit met Baby Comeback van Playen. Maar niet voordat we gezegd hebben tegen Ton dat na 10 sluimertijd.
0: Nee,
1: sorry hoor.
0: Dit was sluimertijd.
1: Nee, dit was sluimertijd. En na 10 krijgen we Nice and Slow van Ton van Dranen. En wij zien elkaar volgende week weer.
0: Ja,
1: en jullie
0: we leven
1: horen
0: in welzijn en we hebben er ontzettend veel zin in. Dus tot volgende week.
1: Tot volgende week. Welterusten.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Er zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
2: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot dat er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
1: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: is James Blunt met Stay the Night. Ik hoop het.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Ja, ik hoop dat je nog blijft luisteren. We hebben nog 2 uur te gaan hoor. Vanavond hier bij Meer Radio. Met natuurlijk Nice and Slow. En je weet het hè, na 11:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: En die is dit keer voor Anouk. Dit keer 2 keer Anouk in je radio. Na het nieuws van 11:30. Maar nu een groot hit van Mo. Dat heb jij gedaan.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Nice and Slow, de jaren 70.

uit België, Milo en You Don't Know. Na Billy Paul en Me en Mrs. Jones en Mo, dat heb jij gedaan. En tot het NOS-journaal van 11:30 zijn dit de laatste drie. Living Doll door Cliff Richard en The Shadows. How Deep Is Your Love? Dit

0: 80 in 80. Tweede Pinksterdag op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Er zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
2: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot dat er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
1: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: De Amerikaanse duo Yarborough and Peebles in de jaren 80 was tevens ook een echtpaar met Don't Stop the Music.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Het 2 van 1 in dit uur is voor Anouk. Als eerste hoor je haar met Lente. En daarna hoor je een andere plaat van haar. Namelijk weer in het Engels. Dat is Please to Go. Anouk.

echte Italiaanse klassieker van dit uur. Il Volo van Zucchero Fornaciari. En dit is Harold Melvin samen met zijn Blue Notes. Maar de zang wordt gedaan door Teddy Pendergrass, if you don't know me by now. Zometeen hoor je ook Maan met Ze huilt, maar ze lacht. En Come Out to Play van UB40.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de

0: love you, baby.
1: Prince met zijn versie van Bet You Back Holly Wow, origineel van de Stylistics. En dit is Eva Cassidy met Fields of Gold. Zometeen hoor je ook The Alan Parsons Project met Alden Weiss. En Roberta Flack samen met Donny Hathaway. Baby, I love you.

0: 6 meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Albert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: succesvolle duo Suzanne Freek. Speciaal voor mijn allerliefste Gerda. Het was Als het avond is. En schatje, welterust hè. En ik hou van jou hè.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Hier is David Soul, de Amerikaanse acteur die platen maakt in Engeland. Als eerste hoor je me met Don't Give Up on Us. En daarna de opvolger Silver Lady.

Nice and Slow, Franse klassieker.

En zo hoorde je na Michel Delpers, hoorde je Homer Monday van de Little River Band. En I'm Yours van Jason Mraz. En dit was Nice and Slow voor vanavond. We gaan de muzikale nacht in. En ik heb er nog eentje voor je tot het NOS Journaal van 12 uur. Tuesday afternoon, dit zijn de Moody Blues. Ik wens je een goede nacht. En wel te rusten, hè.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. You come from a land down under. En wat dacht je van deze? When you call my name, it's good to... 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: Koning en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory, elke donderdag.
1: Het is 2:30. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.